in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af.
3: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
6: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder 1 dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
11: 12 september, Temple of Classic Rock.
12: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
13: Doors open, 12:30 's middags.
14: Get your tickets at dedoolhof.nl.
15: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
16: Dit is L1.
17: Opzon, wassen, kleieren. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: F.R. David, pardon, met Words. Luister naar L1 Ochtendshow met nieuws en verhalen uit Limburg. Vandaag geen treinen in Limburg en bij de bussen is er maar afwachten wat er rijdt.
1: Ja, de OV-staking raakt natuurlijk duizenden reizigers die naar school, werk of het ziekenhuis moeten. Verslaggever Maurice Jessen, jij gaat vandaag op pad om te kijken hoe Limburg zonder trein en met minder bussen toch op zijn bestemming probeert te komen, hè?
2: Ja, we gaan staken in Nederland. Althans, niet ik, maar het openbaar vervoer. Dat gaat vandaag helemaal plat. Ja, en als het in Nederland gestaakt wordt, is het toch heel wat anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Want als het daar echt plat gaat, dan gaat het ook echt helemaal plat. En ook niet voor één dag, maar dan gaat het echt helemaal plat tot bijvoorbeeld de vuilnis aan de eerste etage van de appartementen komt. Of bijvoorbeeld in Spanje. Dan worden stakingen van tevoren helemaal niet aangekondigd. Dan sta je bij wijze van spreken op het vliegveld met je tikken in je handen. En dan merk je dat de bagageafdeling een staking heeft gestart. Nee, in Nederland is het wat dat betreft wat beter gereguleerd. Iedereen weet dat vandaag er geen openbaar vervoer is. Maar toch ga ik even kijken. Want misschien is er wel toch iemand die al die berichtgeving op radio, televisie, op internet heeft gemist. En misschien wel op het station in Sittard staat en daar nu pas tot de conclusie komt dat er geen bussen en treinen rijden. Ik ben benieuwd.
1: Nou, wij ook natuurlijk. Maurice Jessen dus onderweg. Ik hoop dat hij overal doorheen komt, want het zal wel extra druk worden op de weg natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Omdat de treinen niet rijden. Maar veel mensen zullen misschien ook wel thuis werken.
0: Juist. Hij meldt zich ongetwijfeld later in deze uitzending.
3: Dit is L1.
0: En ook het nieuws hierover. Over die stakingsacties, het oponthoud, de vertragingen. Kun je allemaal nalezen op onze nieuwssite l1nieuws.nl. Het is woensdag 9 september. Je luistert naar de L1 Ochtendshow. Waar we de verhalen brengen uit Limburg en lekkere muziek. Onder andere van Davina Michel.

0: Ja, duurt het echt te lang? Nee, joh. Het duurt nog eventjes maar. En dan weten we welke voorgloeio we kunnen instarten. Er komen heel veel suggesties binnen, onder andere ook van Hai Smits. Goedemorgen, gloeispiralen, schrijft hij. Ik zou graag Dire Straits met Sultan of Swing willen horen. Kan weer een streepje bij, Maarten.
1: Ja, zeker, maar waar we nog geen streepje van hadden... dat was van de Blue Diamonds met Ramona. Emiel komt daarmee, hij vindt hem geweldig. Ja, ik denk dat dat ook wel zo'n klassiekertje is... want eigenlijk een beetje in het collectieve geheugen zit natuurlijk. En Robert Loke die zegt, nou, zet voor mij maar een streepje op... bij Matchbox en Buzz Buzz, Diddlet.
0: Die doet het heel goed vandaag. Die doet het heel goed. We krijgen een appje binnen van Jos Tossings. Goedemorgen, Jos.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey, Jos. Paul
2: en Maarten.
1: Goedemorgen, man.
2: Ja, ik ben nog weer eens op terrein vandaag.
1: Ja, fijn.
2: Onderweg naar Brunsum, Besselen en op Zalkindjes rijden... En de vuurgloeier voor mij van vandaag is op Classic Wednesday.
1: Yes.
2: Wat dacht je van Elvis met My Boy? Oh, yes. Dat is al een beetje een hommage aan mijn twee bonussonen die ik heb.
1: Oké.
2: Okay. Ik zat er van jongens. Dus ik zou zeggen, doe rustig aan vandaag. Werk het heil. Voor alle gloeiwapjes halen tussen de eentjes. En tot morgen. En
1: morgen, man.
0: Radio.
1: Ja, en dan is hier ook nog Nicole Poels en die lekker aan de wandel in Lynn. Kijken waar zij mee komt.
3: Goedemorgen, ik ben Nicole.
1: Hallo.
3: Ik ga ook met me in Houston. Oh. Fijne dag, vader. Dank je. Hoi, hoi.
1: Ja, dankjewel. En tot slot eventjes Sjaak van Neer, want die komt toch wel met een iconische plaat, vind ik.
0: Ja,
1: zelf. Want
0: ja,
1: hij zei, dat is eigenlijk een soort van hoorspel was het.
0: Ja, ja.
1: The War of the Worlds. Jeff Wayne met The Eve of the War. Dat is toch wel de grote hit die daar vandaan kwam, hè?
0: Ja, en ik weet nog, ik heb die LP destijds gekocht.
1: Ja. Dubbel LP was het.
0: Het was een dubbelaar, ja. Het was een prachtig album, voorzien van mooie illustraties.
1: Ja.
0: Zag er geweldig uit. Die prachtige stem van Richard Burton.
1: Absoluut, ja, die verteller.
0: Dat is iconisch. Gewoon fantastisch. Mooie suggestie, staat op de lijst erbij. Jongens, heel hartelijk dank ervoor. We gaan eens even weer met optellen, aftrekken en kijken wie de stand van zaken is. Maar alle appjes zien nog welkom. Laat ze komen met de vuurgloeier van vandaag.
4: Dit is L1.

0: Een feestje op de radio Jontana samen met Treksek en Ambiance. Ambiance. Hallo. We hebben ook geen Ambiance. We hebben een berichtje binnengekregen van Poolse Frank. Dit begint met Dzień dobry, mannen. Potverdorie van Goranski. Liedjes nou, allemaal klassiek.
1: Hij zegt niet potverdorie, hij zegt potpourri.
0: Oh, sorry.
1: Jonka Goranska, dat is waarmee die komt als titel.
0: Ja.
1: Van inderdaad Goranski. Liedjes zijn allemaal klassiekjes uit een lang verleden tijd. In Polen natuurlijk. En ik weet zeker, zegt hij, dat Jos Rooks allemaal mee kan zingen. Ja, dat zal ook wel, hè. Want die is altijd met die liedjes bezig in dat koor en die dansgroep. Dus ik ga er helemaal vanuit dat het goed komt.
0: Oké. Hebben we nog een berichtje binnengekregen van Wiel Laurens. Die gaat voor Buzz Diddle van Matchbox.
1: Ja, dus daar gaat weer een streepje bij. En Cindy de Quadome die zegt... Aha, lief Lu, voor mij alsjeblieft, Take On Me... Dat kan natuurlijk. Volgens mij staat hij nog niet op de lijst. Maar dat check ik eventjes voor de zekerheid.
0: Ja, oké. Okay. Gewoon weer even kijken. John D. is binnengekomen. Dag, John.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwappies. We zijn Johnny. Op de Malleep nog weer eventjes bij.
1: Ja.
2: Ik wens iedereen weer een hele fijne dag verder. En voor de volgende vandaag, voor de klassieke woensdag...
1: Ja.
2: Kun ik voor Europe met de Final Countdown.
1: Dat is ook een lekker
2: hey, groetjes. Radio.
1: Radio.
0: Ik zie Marley binnenkomen. Marley Zijlstra. Hoi, hoi, heren. Gloeiwappies. Vandaag wellicht ook Matchbox huren met Buzz de leuk nummerke. En ze deed de groetjes het meidje uit het Gelijns Heuvelland.
1: Ja, nog eventjes terugkomen op Cindy Lacroix. Die zegt aha met Tekomi. Die mag gewoon mee, want die staat nog niet in de lijst. En Leon van Velsum die zegt... Jongens, wat dachten jullie van de Pianoman van Billy Joel?
0: Ja, zeker. Is ook een hele mooie.
1: Nou, dat was het zo'n beetje wel. Hè?
0: Ja,
1: we hebben de meeste hebben binnengekregen. Dus het wordt tijd om de balans eens eventjes op te maken.
0: Ja, doe jij het of doet de computer?
1: Ik doe het wel. Nou, de computer kan. Dat helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe je daarbij komt.
0: Nou, dan voer je dat in. En dan komt er op een gegeven moment een lijstje uit.
1: Oh, nou, dat heb ik nog nooit hier meegemaakt. Wat mag jij dan doen morgen?
0: Nou, ik ga mijn best doen.

Joan Osborne hoorde je en One of Us hier bij LN in de ochtendshow. En Maarten heeft alles op een rijtje zat. Zometeen huur ze de veurgloeier van vandaag op deze classic golf. En ik beloof u, gedistrainen, moest er echt goede zin van krijgen.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En ja, we hebben op de valreep toch nog het appjes binnengekregen.
1: Zeker.
0: Die nog hele goeie suggesties hebben voor de vuurgloeier. Maar het begint zich wel af te tekenen. We hebben een, denk ik, een heel goed beeld van wat het gaat gebeuren.
1: Ja, zeker. Elron die komt nog binnen. Die zegt, doe maar matchbox met Buzz Buzz. Diddelit, groetjes van Elron. Hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur.
0: Ah.
1: Goedemorgen trouwens. En radiobar, zegt hij. En dan, hey, hallo. Hey, Vossie van Appenruiver.
2: Hey. Goedemorgen Paul, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeiwappies. Net op de valreep.
1: Ja.
2: Dan kan ik vandaag mijn bijdrage leveren van Vangelis met Conquest of Paradise.
1: Oh.
2: Het zal wel niet gebeuren, maar dan heb ik toch mijn stummer gegeven voor vandaag.
1: Ja, dat is wel zo. Ja.
2: Jongens, goede werkdag allemaal en Radiowa.
1: Radiowa, nou ja, Vangelis met Conquest of Paradise. Het verandert niet heel veel in het lijstje, want ja, zoals je waarschijnlijk zelf ook al meegemaakt hebt, als je even meegeturfd hebt, dan heb je gemerkt dat er toch wel één plaat is die er bovenuit steekt. En dat is niet de Sultans of Swing van de Dire Straits, maar Matchbox met Buzz Buzz Diddle It.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
3: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
4: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
7: Ben jij er ook bij? De volle bakwedstrijd van Roda JC. Steun Roda deze zaterdag thuis tegen Vitesse. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
16: In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs aan het werk gaan daar. Verslaggever Maurice Jessen gaat kijken of er toch niet ergens een verdwaalde reiziger is gestrand.
17: Iedereen weet dat vandaag er geen openbaar vervoer is. Maar toch ga ik even kijken, want misschien is er wel toch iemand die al die berichtgeving op radio, televisie, op internet heeft gemist. En misschien wat op het station in Sittard staat en daar nu pas tot de conclusie komt dat er geen bussen en treinen rijden.
16: Buurtbussen rijden wel, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot vannacht 2 uur en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Inwoners van Sittard-Geleen hebben opnieuw melding gemaakt van een hinderlijke geur. De gemeente heeft samen met een milieuinspecteur onderzoek gedaan, maar de bron blijft onbekend. Onder meer de vissterfte in de Geleenbeek en het uitrijden van mest lijken niet de oorzaak. De gemeente zegt alert te blijven en bij nieuwe meldingen opnieuw onderzoek te gaan doen. De opvolger van de Blitzbaan in Toverland gaat deze winter toch niet open. Het attractiepark in Zevenum wilde de vernieuwde familieachtbaan tijdens de kerstperiode al in gebruik nemen, maar onderdelen worden later geleverd dan verwacht. Toverland hoopt de attractie volgend jaar te openen, maar kan nog geen datum noemen. En vanaf volgende week krijgen 200.000 Limburgse huishoudens een enquête over waar ze winkelen en de horeca bezoeken. Ook inwoners van Brabant en de Belgische en Duitse grensregio doen eraan mee. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe winkelgebieden worden gewaardeerd en hoe het koopgedrag sinds 2019 is veranderd. De resultaten worden in maart volgend jaar bekendgemaakt. Het weer in Limburg dan nog. Het is vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er gaan buien over onze provincie trekken. De meeste vanmiddag. Kan ook lokaal met onweer zijn. En de temperatuur ligt rond de 20 graden.
18: Nog even een blik op de weg. Vooralsnog zie ik weinig gevolgen op de openbare wegen als gevolg van de OV-staking. Maar we kregen wel een berichtje binnen van Roger Kessels. En zijn verkeersinformatie laten we even horen.
19: Goedemorgen, Paula Maarten. Even de verkeersupdate. A73 noordelijke richting. Ter hoogte van oprit Linnen stuit een flitser. Groetjes, Roger.
18: Doe net als Roger, geef je verkeersinformatie en flits of file door op de L1-app. Kunnen wij het weer delen met onze luisteraar.

0: L1 met de ochtendshow met een mediaoverzicht. Door het hele land ligt een groot deel van het openbaar vervoer 24 uur lang plat. Vakbond FNV riep op tot deze staking vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deze verslaggever staat op een heel rustig station in Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat.
0: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Havenmedewerkers legden vorige week al het werk neer en de komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouwactie.
2: En onze verslaggever Maurice Jesse die is naar het station in Sittard gegaan en zometeen in de uitzending laten horen hoe zijn belevenissen daar zijn. Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu dat er ook flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Het waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water natuurlijk erg laag en daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd er door bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagte record volgens het CBS.
3: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Maar als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
2: Ja, het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn.
0: In Oslo wordt afscheid genomen van de eind augustus overleden koning Harald van Noorwegen. Bij de uitvaart in de Domkerk zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens ons land zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij.
2: En woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met daarop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Tot woede van ondernemers en lokale politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
2: Nou, de gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon niet worden ingegrepen. Toch zijn de lokale burgemeesters met de betogers te willen gaan praten. Want dit willen we niet, zegt hij.
0: En verder vandaag, voormalig OMT-lid en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers wordt gehoord door de coronacommissie. De Republikeinen houden in het Amerikaanse Dallas een partijcongres in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. En tennisser Bocic van de Zandschulp kan zich op de US Open voor het eerst plaatsen voor de halve finale van het Grand Slam toernooi. Behalve nieuws, ook muziek in de L1 Ochtendshow. Hele mooie deze van de Black Eyed Peas. Don't Lie.

0: Kaas is nice. Stella Lefty. Met Boston. Nou, de zon is inmiddels opgekomen. Dit belooft een mooie dag te worden, Maarten. Zo,
1: nou,
0: zoals ik het
1: belooft een mooie dag te worden. Ik heb andere berichten gehoord. En als ik naar het weerbericht heb geluisterd, dan komt er toch behoorlijk veel regen over ons heen vandaag. Maar op dit moment is het nog droog. En zijn we daar inderdaad wel positief over. Ik ben benieuwd hoe het in de Grashoek is bij André van Maris.
2: Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze woensdagmorgen vanuit de Grashoek de weerwaarneming. Het is het moment terug. Het heeft net nog geregend gehad. Vandaag de log zit behoorlijk dicht met bewolking. Het is niet koud, maar er is wel al behoorlijk het wind op aan het steken. De temperatuur vandaag gaat dus al ergens rond de 20 graden liggen. Meer zal niet weer. En je ziet het ook dat er toch in de verste nog behoorlijke bewolking hangt. De buien zien onderweg, die krijgen we wat van met. Geen zon, maar ja. Het kan in de loop van de dag toch af en toe nog wel eens tussendoor komen. Maar over het algemeen wordt het toch wel een regenachtig dagje.
0: Ja.
2: Met behoorlijkheid wind, windkracht 3, 4 ongeveer. Nou ja, dat zal ik vandaag maar moeten doen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio.
1: Dankjewel.
2: Radio.
1: Radio, ja, dat is dus de Grashoek waar het dus toch een beetje geregend heeft de afgelopen uren. En ja, dan hebben we ook nog Peter Meijer. Die is in stijl vandaag, zegt hij zelf ook alweer hoor. En daar zie ik toch dat het redelijk droog is gebleven.
3: Goedemorgen Maarten en Paul. Hier de weerwaarneming vanuit stijl. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend. Weinig wolken, graadje of 15. Maar er is wel wat wind uit westelijke richting, kracht 2 tot 3. Ja, bui is zeker vandaag aanwezig. Dus poncho, paraplu zou ik zeker meenemen. Voor de rest wordt het toch best een redelijke dag. Maximum van een graadje of 19, misschien 20. Dus ja, het is toch niet helemaal een verregende dag. Dus geniet ervan. En tot morgen.
1: Tot morgen. Dankjewel Peter. En we zien daar de stuw van Bijlveld nog in de verte liggen. En natuurlijk het pontje dat lekker overvaart tussen Bolder en Stijl. En ja, we verwachten toch heel wat vandaag qua weer. In ieder geval, hè, je hoort het ze ook allemaal zeggen. Als ik naar een plaatje van de Truus kijk, dan zie ik toch wel echt dat het zonnetje daar, in ieder geval bij Sint Odiliënberg, dat er toch behoorlijk naar boven is gekomen, dat daar nog een blauwe lucht is.
0: Dank voor alle weerwaarnemingen die door zijn gestuurd via onze L1-app. Zijn ook weer voor onze morgenuitzending van harte welkom. Straks dan gaan we kijken naar de gevolgen van de OV-staking voor deze regio. En er zit natuurlijk nog meer aan te komen. Eerst gaan we plaatsmaken voor het L1-nieuws en daarna het NOS-nieuws.
4: Luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
9: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Maar Maasdijk, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Maasdijk. Kijk op visitmaasdijk.be.
12: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs daar het werk neerleggen. Opvolger van de Blitzbaan in Toverland gaat deze winter toch niet open. Het attractiepark wilde die tijdens de kerstperiode in gebruik nemen, maar onderdelen worden later geleverd dan verwacht. En vanaf volgende week krijgen 200.000 Limburgse huishoudens een enquête over waar ze winkelen en de horeca bezoeken.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
19: Door al negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
20: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
19: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
21: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
19: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien.
22: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
23: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
24: Voordeeluitjes.nl.
22: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Maastricht.
23: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis.

Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Dit heet zo maar te zien. Miles Smith zong Drive Safe. En had natuurlijk alle rijen voor. Want we zullen vandaag moeten kieken wie het gaat met het rijden op de weg. Of van veel oponthoud hebben. Het kan heel druk zien en dat heeft alles te maken natuurlijk met de OV-staking. Geen treinen vandaag en vooraf was de grote vraag, rijden de bussen eigenlijk wel? Chauffeurs mochten namelijk zelf bepalen of ze zouden staken.
1: Ja, onze verslaggever Maurice Jessen die staat op een station van Sittard en daar blijkt het beeld toch anders dan misschien verwacht. Ja, Maurice, jij ziet dat tot je verbazing toch gewoon bussen aankomen en vertrekken, hè?
2: Ik zie hier, ja, wat zijn het? 5, 6, 7 bussen staan. Hier staat ook een bus. En hier staat deze bus, nummer 332, vertrekt over 9 minuten. Ja, dan ben ik toch eens benieuwd. Ga even naar binnen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, chauffeur. U rijdt wel?
3: Ja, dan moeten mensen rijden. Die mensen moeten ook naar het werk, toch? Die anderen.
2: Maar het openbaar vervoer staakt vandaag. En u niet?
3: Nee, dat is niet voor iedereen. Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg je niks betaald. En dat gaat niet.
2: Ja, maar dan ben je eigenlijk een soort stakingsbreker, of voelt dat toch niet zo?
3: Nee, dat voelt niet zo. Ik voel dat niet zo, hoor.
2: Maar dit lijkt mij lastig. Ik zie de bus is gewoon helemaal leeg. Ja. Want ja, hier zijn weinig mensen.
3: Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de school allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren ook al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk en als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
2: Wat vindt u van de actie van die staking? Er komen nog een aantal collega's van u aan.
3: Ja, ze hebben wel gelijk. Hè. We moeten natuurlijk wel staken. Ik weet het niet. We moeten natuurlijk wel staken om een rechten te krijgen. Daar moet hij zijn. Dat zijn ze.
2: En ja, het is nog even wachten. Maar ja, ik denk tot vandaag een hele rustige dag voor u.
3: Loop er even langs.
2: Kijk, en daar gaat ook een collega. Waar gaat die op weg naar?
3: Die gaat naar Lindeheuvel. De lijn 3 rijdt hij.
2: Het gaat eigenlijk gewoon door, althans wat betreft het rijden van de bussen.
3: Ja, die heeft ook niemand erin. Dus het is ook een originele Arriva-bus. Dus die zou eigenlijk solidair moeten zijn met de collega's. Maar die is dus ook niet verzekerd bij de bond. Niet aangesloten.
2: Ja, ik wens u nog voor de rest een fijne dag. Een rustige dag. Ja. Een beetje een halve snipperdag.
3: Ja, dat zal zeker, ja.
2: En vandaag, ja, zwartrijders, die zijn er niet.
3: Nee, die zijn er niet. Nee, die zijn er is er niemand.
2: Okay. Nou, fijne dag.
3: Ja, u ook. Dankjewel.
0: Dankjewel, Maurice Jessen. Dit is LB. Al het nieuws over de OV-staking en de gevolgen daarvan hier in Limburg kun je nalezen op onze site l1nieuws.nl. Of je blijft natuurlijk luisteren naar L1 Radio, waar we bezig zijn met de ochtendshow, met verhalen en het nieuws uit Limburg.

0: Castle on the Hill van Ed Sheeran. De LA in Ochtendshow. Met het laatste nieuws en verhalen uit Limburg. Mediaoverzicht nu. Door het hele land ligt een groot deel van het openbaar vervoer 24 uur lang plat. Vakbond FNV riep op tot deze staking vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deze verslaggever staat op een heel rustig station in Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat.
0: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Havenmedewerkers legden vorige week al het werk neer en de komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, de schoonmaak, metaalindustrie en de bouwactie.
2: Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS belt nu dat ook dat flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Er waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag en daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd er door bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een lagere gevolg volgens het CBS.
3: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Maar als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het meest sterk af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de
0: Vanuit heel Noorwegen komen inwoners vandaag naar de hoofdstad Oslo om afscheid te nemen van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. Vlaggen hangen half stok en vanmiddag is de uitvaart. Bij het Koninklijk Paleis is inmiddels een bloemenzee ontstaan, zegt correspondent Rolien Creton.
4: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt.
0: Bij de afscheid van koning Harald zijn talloze staatshoofden aanwezig. Namens ons land zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij.
2: Er woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met daarop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet tot woede van ondernemers en lokale politici.
5: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
6: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
2: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niet strafbaars is gebeurd. Daarom kon ook niet worden ingegrepen. Toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten. Want dit willen we echt niet, zegt ze.
0: Verder vandaag, voormalig OMT-lid en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers wordt gehoord door de coronacommissie. De Republikeinen houden in het Amerikaanse Dallas een partijcongres in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. En tennisser Botik van Zandschulp kan zich op de US Open voor het eerst plaatsen voor de halve finale van een Grand Slam toernooi.

allerbeste advies van vandaag. Is de opzuus tegen hielenhop gedonder in het openbaar vervoer. Dan pak ze groen en een vrije dag. De Hoorts Barusco samen met Quantip in de LN Ochtendshow. Hoeveel zometeen plots gaan maken voor het LN Neuts met Maarten Bonnemaiers. En we hebben natuurlijk ook nog het laatste neuts van de OV-staking. Want Maurice Jesse is onderweg om te kijken wat de gevolgen daarvan zien in onze regio.

0: check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
4: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
3: You should be dancing and staying alive.
4: Tickets via de doolhof.nl.
2: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
11: In Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs toch aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
12: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg je niks betaald. En dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk. En als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
11: Buurtbussen rijden wel, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot vannacht 2 uur en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar eerder. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. De opvolger van de Blitzbaan in Toverland gaat deze winter toch niet open. Het attractiepark in Zevenum wilde de vernieuwde familieachtbaan tijdens de kerstperiode al in gebruik nemen, maar onderdelen worden later geleverd dan verwacht. Toverland hoopt nu de attractie volgend jaar te openen, maar kan nog geen datum noemen. En vanaf volgende week krijgen 200.000 Limburgse huishoudens een enquête over waar ze winkelen en de horeca bezoeken. Ook inwoners van Brabant en de Belgische en Duitse grensregio doen eraan mee. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe winkelgebieden worden gewaardeerd en hoe het koopgedrag sinds 2019 is veranderd. De resultaten worden in maart volgend jaar verwacht. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met vooral vanmiddag enkele buien, lokaal met onweer. Bij een stevige westenwind wordt het maximaal 20 graden en vanavond wordt het vrijwel overal droog, maar koelt het ook snel af.
10: Kijk even naar de situatie op de weg. Ondanks de OV-staking rijdt het over het algemeen goed door. Ik wil nog even een uitzondering maken voor één file. A2 in de zuidelijke richting tussen Eurmond afrit Maastricht-Agen Airport. Moet je rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. Heb jij een file of flitser gezien? Geef het dan door op onze L1-app. Geven wij het weer door aan de luisteraar.

0: valt volgende week te horen in de week van de jaren 80 bij L1 hier op de radio. Michael Jackson en Paul McCartney in hun samenwerking op het album Thriller van Michael Jackson. Dit was CCC. In de ochtendshow het laatste nieuws. Ja, verontrustende cijfers vanochtend. Explosies bij woningen, auto's en bedrijfspanden. Landelijk neemt dat aantal af. Maar bij Limburg gaat het vreemd genoeg precies de andere kant op. Maarten, wat gebeurt er dan in Limburg?
1: Nou ja, in de eerste helft van dit jaar registreerde de politie hier 24 explosies. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 19. Dat zijn er dus 5 meer. Mm. En Limburg is daarmee de provincie waar de stijging toch wel echt het sterkst is.
0: Terwijl het landelijk juist behoorlijk daalt.
1: Ja, dat zei je net in de inleiding ook al, hè. En daarom vallen die Limburgse cijfers echt wel op. In heel Nederland waren er 581 explosies bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 124 minder dan vorig jaar. In veel delen van het land gaat het aantal dus behoorlijk naar beneden.
0: Ja, en hebben we het bij zo'n explosie altijd over een gerichte aanslag?
1: Nee, en dat is wel een belangrijke nuance, hoor. De politie registreert hier explosies bij woningen, bedrijfspanden en voertuigen. Daar kunnen verschillende achtergronden achter zitten natuurlijk, hè. Je kunt dus niet op basis van deze cijfers zeggen dat alle 24 gevallen bijvoorbeeld te maken hebben met het criminele circuit.
0: Ja, maar is er nou bijvoorbeeld een bepaalde plek waar de meeste explosies plaatsvinden?
1: Nee, in absolute aantallen zijn er regio's waar het probleem toch echt veel groter is. Dan hebben we het bijvoorbeeld in Midden-Nederland. Daar staat toch bovenaan. Daarna volgen natuurlijk Amsterdam en Rotterdam, zou je bijna zeggen. Limburg springt er vooral uit omdat het hier toeneemt, terwijl het bijna overal daalt.
0: En waar is die daling dan het sterkst?
1: Nou, dat is in de regio Rotterdam. Daar registreerde de politie 39 explosies minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat is nogal een contrast met die stijging van hier in Limburg natuurlijk.
0: Ja, de grote vraag is waarom? Hoe zit dat nou?
1: Ja, dat kun je op basis van deze cijfers eigenlijk niet zo zeggen, hoor. We weten hoeveel explosies de politie heeft geregistreerd, hè. Dat zijn de harde cijfers, zeg maar, feiten. Maar daarmee weten we eigenlijk nog niet waarom dat aantal hier stijgt. Daarvoor zou je de afzonderlijke zaken en achtergronden toch echt beter moeten bekijken.
0: Ja, we hebben het dus over 24 explosies. Dus niet absoluut het hoogste aantal van ons land. Maar die stijging maakt het met name dat Limburg eruit steekt.
1: Ja, inderdaad. Landelijk lijkt het probleem kleiner te worden, terwijl onze provincie daar voorlopig niet aan meegaat. En dat maakt juist deze cijfers waar we het over hebben echt heel opvallend.
0: Dankjewel. Tijd voor muziek hier in de L1-ochtendshow. Luister naar Somjeu en het mooie Have a Little Faith.

0: Dancing in the Moonlight. Bij L1 in de ochtend, you're the toploader. Het is woensdag 9 september. Morgen, Maarten, dan is er veel aandacht bij L1 voor suïcidepreventie.
1: Ja, het is suïcidepreventieweek zelfs. En daar vragen we morgen extra aandacht voor. In allerlei programma's komen we daar op terug. We lopen mee met bijvoorbeeld Walk into the Light. Dat is een bijzondere wandeling waarbij deelnemers samen vanuit het donker naar zonsopkomst lopen. En daarmee vragen ze dan weer aandacht voor die suïcidepreventie. En is er ook ruimte voor verbinding tussen onder andere nabestaande betrokkenen en ervaringsdeskundigen. Ja. Maar we komen ook in andere programma's daarop terug. En dan kijken we naar het Buddy-netwerk Limburg. Dat zijn mensen die dus andere mensen kunnen begeleiden. Ook vanuit hun ervaringsdeskundigheid, zeg maar. En we gaan ook kijken hoe het theater nou kan helpen om het gesprek over zelfdoding te voeren.
0: Want dat is nog altijd een probleem, toch? Hè? Het is toch eigenlijk een taboe? Het komt nooit ter sprake. Je hebt het misschien ook niet helemaal in de gaten.
1: Nee, het is maar net of mensen er iets überhaupt over zeggen. En als ze er niks over zeggen, dan weet je niks.
0: Heb je het wel eens meegemaakt?
1: Ik heb het onlangs wel meegemaakt dat iemand zei dat hij het niet zou doen, maar dat hij wel eens het gevoel had dat het zou kunnen. Ja. Omdat hij gewoon diep in de problemen zat.
0: Ja, dan moeten dus eigenlijk alle alarmbellen gaan rinkelen.
1: Dan moeten inderdaad alle alarmbellen rinkelen. En dan zou je dus een soort van melding ergens moeten kunnen doen. Dat kan dus ook, hè, want dat kan bijvoorbeeld bij 113. En we zeggen dan ook bij alles wat we doen als het over dit onderwerp gaat: denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113. Je kunt ook chatten met 113 op 113.nl.
0: Morgen suïcidepreventieweek bij L1 op de radio.

en een kwestie van comfort. Zometeen de hoofdpunten uit het Limburgse Nuits en het NOS Nuits. Maar eerst nog even geneten van de muziek van Avicii. Dit is Without You.

0: L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: bring the action.
1: When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
9: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Een hardcore hier. En dat huurt ze. Omroep
2: BNM. Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis BNM-app.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Sommieu en hun allernieuwste Fields Part 2. We gaan meteen door, want we weten, de stakingen van het OV, dat brengt natuurlijk altijd andere problemen met zich mee. Namelijk wanneer je op de weg zit, op de A67, de hoogte van Maasbree, staat een auto met problemen bij 59,6. A73, de hoogte van Oerlo, let daarop bij paaltje 59,3. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. We gaan naar de N271, de hoogte van Heijen, een auto in de berm bij 111,7. N273, de hoogte van Kessel, dieren op de weg bij 64,9. N273, de hoogte van Nunum, een auto met problemen bij 54,2. Dan gaan we naar Venlo op de N556, bij paaltje 1,1. En last but not least, op de Kloosterstraat, de hoogte van Meerlo, staat een auto met de knipperlichten aan. Dus neem dat allemaal in acht. Er komt er nog eentje binnen op de Romansweg, de hoogte van Halen. Een auto aan de kant, dus Romansweg, de hoogte van Halen. Ook daar een beetje alert zijn.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head.
1: James Arthur en Anne Raymond. Rewrite the Stars. We gaan zo naar het nieuws. Het weer, maar eerst de kloot. Trouwens, lang niks meer van gehoord.

La pression van Claude. Het is ruimschoots half één op deze woensdag 9 september. We gaan naar het nieuws en uiteraard de weersverwachting. De gemeente gaat dwangsommen innen bij Metal Flex in Meil. Hier worden al jaren arbeidsmigranten gehuisvest, terwijl de gemeente de vergunningsaanvraag heeft geweigerd. Even kijken. Een plaatje eerst, want ik heb het andere nieuws. Moet ik heel even pakken. Sorry.

Ja, we gaan meteen door naar het nieuws. Vandaag wordt door het hele land gestaakt in het openbaar vervoer. Ook station Horst Zevenum is daarom op vandaag op deze ochtend leeg en stil. En reden voor de staking zijn de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En naast het treinverkeer ligt ook het busvervoer stil. De staking begon afgelopen nacht om 2 uur en duurt nog tot 2 uur de komende nacht. En volgens Arriva rijdt 30% van de bussen wel, maar welke dat zijn is afhankelijk van de chauffeurs die niet staken. En de gemeente Beesel moet meer werk maken van de opvang van asielzoekers. Het ministerie van Asiel en Migratie vindt dat de gemeente onvoldoende opvangplekken beschikbaar stelt en voert daarom de druk op. Beesel gaat van fase 2 naar fase 3 binnen het toezicht dat hoort bij de spreidingswet. De verantwoordelijke wethouder wordt uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie met asielminister Bart van den Brink. En daar moeten afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van de opvanglocaties en de termijn waarbinnen Beesel dit moet regelen. En de spreidingswet bepaalt hoeveel asielzoekers gemeenten moeten opvangen. En Beesel voldoet volgens het ministerie momenteel niet genoeg aan die opgave. In fase 3 krijgt de gemeente nog de mogelijkheid om zelf met oplossingen en voldoende opvangplekken te komen. Ja, wat gaat het weer doen? Nou, vandaag is het wisselend bewolkt, temperaturen circa 20 graden. Morgen wordt het bewolkt met wat stapelwolken. Temperaturen ook circa 22 graden vrijdag. En in het weekend, begin volgende week, is het op een buitje na droog. Temperaturen 23 tot 24 graden. Volgende week dinsdag, maandag of dinsdag, wordt het weer heel even zomers warm met temperatuur van circa 25 graden. Zover het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl en inderdaad terug te vinden ook in een makkelijke te downloaden app op jouw telefoon.

Chantal Jansen samen met de Herfsthanenband en Hallo in the Yellow. 13 minuutjes over half 1 op deze woensdag 9 september. En je luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Even op vakantie zonder het land uit te gaan. Dat kan tijdens Kunst op Vakantie. Het evenement brengt kunst, creativiteit en in ontspannen vakantiesfeer samen. Bezoekers kunnen er niet alleen kijken naar het werk van anderen, maar ook zelf actief aan de slag gaan. Wij namen een kijkje bij deze bijzondere editie.

0: Ja, Nico en Vince trokken meteen de schuld naar zichzelf van ben ik nou schuldig? Nee. We gaan nog een keertje proberen met de kunst op vakantie.
1: De zomervakantie is dan wel ten einde, maar op zondag keert het vakantiegevoel even terug tijdens kunst op vakantie. Zo ook bij camping Landgoed de Gochmeulen in Horst.
2: Vandaag is kunst op vakantie.

Weer na 10 jaar is hij weer terug. En hoe? Bruno Mars en On My Soul. Ook alweer een hitparades met Carol G. En met de titel Stil, maar stil blijven wij nog niet. Want we hebben nog even een nieuwtje. Want vele zondag van de VS Fotografie uit Mijl neemt dit jaar deel aan de Betekenisweek. En deze landelijke actie wordt gratis fotosessies aangeboden aan mensen met een ingrijpende ziekte en iemand die hen in deze periode steunt. En tijdens de sessie gaat de deelnemer op de foto met een persoon die een belangrijke steun voor hem of haar is. Het doel is om samen een blijvende herinnering te maken en tegelijkertijd bewust stil te staan bij de bijzondere band tussen beiden. In totaal zijn er tijdens de Betekenisweek 100 gratis fotosessies beschikbaar. Dus mensen uit mijn omgeving die met een ingrijpende ziekte te maken hebben, kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Betekenisweek. De Betekenisweek vindt plaats van 19 september tot en met 4 oktober. Tot zover Lunch Live van vandaag. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kans. Tot morgen.

night, everyone.

0: en televisie wordt gemaakt. Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.

0: ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg ik niks betaald. Dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk en als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonar. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg ik niks betaald. En dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk en als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonag. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
3: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Omroep BNM.
1: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
2: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg ik niks betaald. En dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk. En als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
1: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonag. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg ik niks betaald. Dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al eens aan gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk en als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonag. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg ik niks betaald. En dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk. En als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonag. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

buim lieken te zinken, soppige natte grond. De windspul won rustig, met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Gans en dagen een griezen sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goot onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Vereeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen rak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft.

de knop. Herfst ging aan dicht trekken, wortels verloren grip en een veel te vroege winter, vroot ze kapot. Meest is gezag, de tuutje voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld.

die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat de lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, welkom bij Happy Hour. Fijn dat je er weer bij bent op deze 9e september. Het is 7 minuten over 7. Lekker altijd natuurlijk als je dat kunt zeggen. 7 minuten over 7. Ja, mocht je het vorige week gemist hebben, we zijn er voortaan op een ander moment in de week. Twan, we zaten eerst natuurlijk op de donderdagmiddag tussen 5 en 6. We zijn even een dagje opgeschoven.
0: Verplaatst naar de woensdag.
2: Ja, ja, inderdaad. Van woensdag 7 tot 8 zitten we nu. Dus fijn dat je luistert. Mijn naam is Joeri en ik zit hier iedere week samen met Twan. En ja, Twan, we hebben weer een druk, maar bovenal wel een happy uur voor de boeg. Hè?
0: Ja, we hebben zeker een mooi uur voor de boeg. We hebben de verborgen parel, een mooie Life is Life en natuurlijk onze legendarische tijdmachine komt langs.
2: Ja.
0: En het is nu al, het is historisch record van Roxy Dekker en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben wat dat is. Maar Poco is onderweg, maar niet naar deze van Dikhout, alles of niets.
2: Ja, en ondertussen kan jij ook even je stemmetje even opwarmen.
0: Ja, dat kom ik later wel op terug.
2: De stem van Twan, daar wordt aangewerkt. Dit is dus van Dikhout en alles of niets in Happy Hour.

0: Ja. Ja, het prachtige Call It Love van Poco.
1: De verborgen parel.
2: Ja, mooi om die erbij te hebben, Poco. Was weer een beetje vergeten.
0: Ja, altijd een vrolijk nummer. Dus.
2: Wat eigenlijk een verborgen parel had kunnen zijn.
0: Had kunnen zijn, wel. Inderdaad. Maar we hebben een andere.
2: We hebben een andere leuke, namelijk Stevie Wonder met Superstition. En dat is niet zomaar, hè?
0: Nee, zeker niet. Stevie Wonder komt weer naar Nederland. Hartstikke goed. Voor zijn concert op 28 oktober 2026. Komt naar het Ziggo Dome. Dat is niet de minste ster waar we het over hebben.
2: Nee.
0: Dus, ja, dit concert is eigenlijk een feest voor fans van soul en rhythm and blues sound natuurlijk. Dus als je daarvan houdt, dan is er echt wel iets waar je naartoe moet. En Mojo heeft de KVK weer aangekondigd. Hè? Dus je kan vanaf nu ook tickets kopen bij Ticketmaster. Ja, dit concert is echt een feest, kan ik wel zeggen.
2: Heb jij hem ooit live gezien?
0: Nee, ik heb hem nooit live gezien. Dus ja, ik kan een flauw grapje maken. Hij zichzelf natuurlijk ook niet. Maar,
2: zichzelf, hè?
0: Nee, hij ziet niet zich vaak zichzelf. Maar toch, hij heeft natuurlijk heel veel nummers gehad. Onder andere dit nummer. En ja, ik vind het ook wel lekker een lekker swingnummer eigenlijk. Dus ik vind, hij wordt te weinig gedraaid.
2: Oké, okay, nou vandaag ook de verborgen parel, die eervolle vermelding. Het is ook wel echt een tijdloze klassieker. Hè? Hij is al een oudje eigenlijk, maar ja, hij blijft toch wel leuk om te horen. En volgens mij kun je deze over 20 jaar nog steeds met gemak draaien.
0: Zeker.
2: Dus laten we dat voor in ieder geval dit moment maar eventjes doen. De verborgen parel van deze week. Het betekent bijgeloof, overigens, superstition. En daar gelooft Stevie zelf niet zo heel erg in.
0: Nee.
2: Maar daar gaat het wel over. Van die typische bijgeloven ook, weet je wel.
0: Getal 13.
2: Het getal 13, ja, gebroken spiegels.
0: Ja.
2: Noem allemaal maar op.
0: Nou, eigenlijk niet

0: Ja, dat was MC Hammer van de 70s naar de 90s, toch dan?
1: Ja, zeker. Je slaat zomaar 20 jaar over. Maar allebei swingbaar, hè? Dus allebei kijk, swingbaar. Wat hoor ik?
0: Ja, dat is het einde van de Champions League. We moeten even een klein tussenstandje doen. Want Feyenoord speelt natuurlijk op dit moment in die Champions League de eerste competitiewedstrijd tegen Barcelona.
1: Niet de minste.
0: Niet de minste. En dat zullen ze weten ook. Ze staan op dit moment 2-0 achter. Een minuut of 38 gespeeld op dit moment. 2-0 achter dus voor Feyenoord. Al in de derde minuut die achterstand opgelopen. Goal van Rafinha. En zojuist een minuut of 10 geleden de 2-0 die viel. Dus Feyenoord krijgt een lastige taak de rest van deze avond. Gok ik zomaar even in Camp Nou. Maar goed, avond is nog jong, het seizoen is nog jong. Het kan alle kanten op. Morgen natuurlijk PSV in diezelfde Champions League.
2: Doe eens gek, omdat het kan.
1: Ja, in deze nieuwe rubriek gaan we eigenlijk alles op tafel gooien wat maar kan. Het kan een Champions League zijn, maar nee, het kan alles zijn. In dit geval doen we gek. En dan gaan we naar Roxy Dekker toe. Want Roxy Dekker moet ook gedacht hebben vandaag. Ik ga eens wat nieuwe concerten plannen. Ja. Heeft net een hele reeks achter de rug. Ja. Nou, ze is maar net klaar met dit concertreeks. En vandaag verkocht ze binnen enkele minuten.
0: Ja.
1: Ja, het grootste stadion van Nederland uit gewoon.
0: Ja, bijzonder,
1: hè? Dat is niet normaal. Dat is gewoon de eerste vrouwelijke artiest die een solo show gaat geven in de arena.
0: Ja, dus Nederlandse vrouwelijke
1: Nederlandse
0: artiest.
1: Nederlandse vrouw, ja. Dat is super knap. En op Instagram laat Roxy weten erg blij te zijn. Maar toch voelde zich niet helemaal goed.
3: Holy. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Oh, dus ik kan het helaas even niet vieren. Maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. En ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
0: Nee, ze is ziek. Dat is dan wel jammer. Dan krijg je het nieuws dat je arena-concert binnen... Nou ja, bijna secondenwerk is uitverkocht. Ja, dan kun je niet vieren dat je ziek bent. Dat is toch een beetje
1: nee, dat is jammer. Maar Jorrie, hoe kijk jij hiernaar? Ben je verrast?
0: Nou ja, ik ben wel verrast. Ik was al verrast toen dat ze het aankondigde. Dat ze in de arena zou staan. Ik bedoel, ze was inderdaad wat je zegt. Nog net niet klaar met haar 4 concerten in de Ziggo Dome. Die ze overigens ook al stijf uitverkocht had. Ja. Hè? 4 keer 17.000. Maar nu wordt het gewoon 1 keer 71.000. En dat is voor een artiest, met alle respect, een Nederlandse solo-artiest als Roxy Dekker, wel heel knap. Dus het is wel iets om veel bewondering voor te hebben, denk ik. Maar ja, verrast dat het zo snel is gegaan. Ja, en aan de ene kant ook weer niet, want ze heeft gewoon een gigantische fanbase. Dus ja, dat zo is, dat is wat dat betreft ook wel weer gewoon keurig en netjes haar eigen verdiensten. Dit is de eerste single van haar nieuwe album Superstar, die net zo snel is gegaan als de kaartverkoop van Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.

0: Direct. En My Friend is een plaatje aangevraagd door Roger Jacobs. Toynes, jij bent het leidend voorwerp.
1: Oh, dat is altijd mooi, ja.
0: Weet je van wie het berichtje afkomstig zou kunnen zijn? Als dat,
1: ja, Roger is een van mijn betere vrienden, dus ja. Absoluut.
0: Ja, nee, 100%. Roger heeft dit nummer aangevraagd. Nieuw nummer. Raakt meteen, zegt Roger. Symbool ook voor de vriendschap tussen jou en Roger.
1: Dat is nou eens lief.
0: Speciaal voor jou aangevraagd.
1: Hij is waarschijnlijk ook zijn stem kwijt.
2: Had ik maar tijdmachine.
0: Ja, op pad maar. Hier heb je geen stem voor nodig, voor deze tijdmachine.
3: Time after time.
4: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, dat is altijd de vraag als dat we in ons favoriete vervoersmiddel stappen. Nou, Toynes, verlos ons.
1: Ja, we gaan echt terug in de tijd. We gaan naar augustus 1971. Nou, ik kom hier een naam tegen. Ik ken hem zelf niet. Ik hoop dat jij hem kent. Ja. Is van Peret met het nummer Borghito, als ik het goed uitspreek. Borghito.
0: Ja, dat is met jouw stem klinkt het nog Spaans.
1: Ja, ik denk het wel. Maar deze, ik ken het nummer niet, maar hij stond in totaal 7 weken. In de maand augustus stond hij 3 weken van de 4 weken stond hij op 1. Maar die maand ervoor in september, hele maand.
0: Oké. Okay,
1: dus ik ben heel erg benieuwd wat voor nummer het is.
0: Het is niet zomaar een hit geweest, als dat hij 7 weken op 1 heeft gestaan uiteraard. Nou ja, nu moet ik zeggen, een Spaanstalig liedje dat in Nederland een hit is geweest in de zomer.
1: Zomerhit.
0: Dat lijkt mij een vrij simpele optelsom. Maar goed, daar gaan we nu achter komen. De tijdmachine dus, 1971, augustus. Peret, denk ik, en Borghito. De bestemming van de tijdmachine.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, dat was Huis aan Zee van Peter Fox.
2: Ja, maar is het nou Huis aan Zee of het huisje aan het meer?
1: Ja, het is Duits, dan is het toch... zee is daar meer.
2: Meer, dus
1: dan is
2: ja, dat dacht ik
1: het
2: al.
1: Het huis aan het meer is
2: ja.
1: Het dan.
2: Ja, nee, ik heb Duitse les gehad onlangs. Dus dat
1: oh, toch?
2: Komt langzaam goed, ja.
3: Het pure gevoel, rechtstreeks van het podium. Live.
2: Ja, voordat we naar onze Live is Live gaan van deze week, een van onze andere rubrieken, hè, waarin we wat houden groen van live muziek. Dus daar ontkomen we niet aan dat we daar iets mee moesten in ons programma. Maar ik ben nou toch wel eerst heel eventjes benieuwd, wat is er met jouw stem gebeurd?
1: Ja, als je het toch over live hebt, ja, kermis in Meijel, hè, ja, bij ons hier in de
2: gezellig.
1: Gemeente. Ja, supergezellig. Ja, er is veel muziek, er wordt heel veel gepraat. Af en toe pak je eens een biertje erbij. Laat ik het daarop houden. En je zingt ook van alles mee. En ja, dat is niet goed voor me staan. Dus,
2: Nee. Dus er was ook live muziek op Meijel Kermis.
1: Ja, ja, zeker. Absoluut. Dus DJ's, maar ook gewoon live muziek. En ja, het weer was prachtig. Dus,
2: toen nog wel?
1: Toen nog wel. En je staat de hele dag ook buiten. Misschien is
2: ja,
1: dat
2: dan
1: ook,
2: krijg je dat. Hè? Ja, dat is een combinatie allemaal natuurlijk. Hey, over echte live gesproken. We hebben niet zomaar een live plaat. Mumford & Sons. Met, even kijken,
1: hoe heet die plaat
2: nou? I Will Wait. Ja, een live versie uit 2015, als ik het... Nee, 2013, Stockholm, toen traden ze daar op.
1: Ja, Red Stocks, om precies te zijn. Hè? Dus in Colorado. Hè? Het nummer komt van 2012. Hè? Dat was het eerste single van een album, Abel.
2: Mm-hmm.
1: En het nummer, ja, waar gaat het over? Het gaat over volhouden, vertrouwen... blijven wachten op iemand van wie je houdt. Hè? Dus daar gaat het om. En live, ik vind dit nummer heel erg goed overkomen. Het nummer komt echt goed zoals ze recht. Hè? Je hoort echt de menigte hier in dit nummer meezingen. En de rustige boodschap verandert in een soort gezamenlijke meezing autumn. Dus dat is wel erg leuk. Dus, ja, snel luisteren naar dit mooie nummer van Mumford & Sons, I Will Wait.

0: Ja, de House Martins met een mooi, de mooiste titel die er is. Happy Hour.
1: Het heeft wel wat, dat hezen, Twan.
0: Ja, vind je?
1: Ja, dat heeft wel wat, ja. We gaan bijna afronden voor wat betreft deze uitzending. Maar we kijken nog heel eventjes naar de tussenstand in Barcelona. Camp Nou, want daar speelt Feyenoord natuurlijk tegen FC Barcelona in de Champions League. 50 minuten onderweg. Het staat nu 2-0 voor Barcelona. Dat stond er een half uur geleden ook al.
0: Oh, hebben ze dus, toch een half uur weer stand gehouden.
1: De schade beperkt weten te houden, inderdaad, ja. Maar goed, ja, zolang het 2-0 blijft, dan blijft er ook perspectief natuurlijk voor Feyenoord. We gaan dan, hebben dat ook er even benoemd. Ja, ik bedoel, je zou maar net onderweg zijn natuurlijk. En ons boven Feyenoord prefereren. Dan heb je toch bij deze eventjes een stukje service van de zaak. Twan, mensen kunnen ons ook bereiken natuurlijk, hè?
0: Zeker. En ik hoop ook dat ze dat doen. Je kan naar de Instagram toe. @happyhourpm. Ga daar naartoe. Daar kun je een verzoekplaatje indienen. Alles wat je wil. Heb je een parel? Heb je een cover of een origineel wat je wil draaien? Gooi het erin. En

0: zeker een verzoekje wat vandaag Roze Jacobs heeft gedaan. Ja. Dan gaan we die graag voor jullie draaien.
1: Ja, stuur hem in via Instagram @happyhourpm. Sluiten wij af met Kiss.

0: Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Een hele goede middag. Welkom bij deze extra kerstuitzending hier bij Omroep PNM. Het is eerste kerstdag en we gaan er de komende 2 uur een hele gezellige kerstuitzending van maken. En wat voor liedjes laten we de revue passeren? Natuurlijk heel veel kerstmuziek, allerlei soorten en vormen die we maar kunnen vinden. En ja, we begonnen natuurlijk met Elton John en Ed Sheeran met hun allerlaatste kerstplaten, waar we ook bij Maak het War zeer veel malen hebben mogen draaien. Speciaal op uw verzoek natuurlijk. Het was een geweldige actie. We hebben heel veel spullen opgehaald voor de voedselbank, bruikbaar voedsel. En natuurlijk al die wensen die we hebben mogen vervullen met heel veel liedjes die er aangevraagd zijn. En er zaten ook heel veel kerstliedjes bij. En daarom hebben we gezegd, laten we nou deze heerlijke eerste kerstdag daar gebruik van maken om heel veel van die nummers nog eens even te laten herhalen. Dat gaan we doen met ondergetekende de komende 2 uur. Als u nu net aan het kerstbrunch zit, dan smakelijk eten. Geniet ervan op deze kerst. Ja, eigenlijk hadden we liever natuurlijk een witte kerst, maar dat is een vrij natte kerst geworden. Maar nee, niet weg dat de gezelligheid altijd nog dat je dat zelf moet maken. Dus ook in dit geval. Helaas, natuurlijk niet allemaal op stap en zoiets. Helaas, door de lockdown geen kerst zoals we altijd gewend zijn. We doen gewoon een herhaling van vorig jaar, helaas. Maar dat neemt niet weg dat we dat hier bij de radio anders gaan aanpakken. Verder genoeg over gepraat over dat stukje. We gaan er gewoon een leuke uitzending van maken. Limburgstalig, Engelstalig, Nederlandstalig, alles komt door elkaar. En Beppie Kraft, die droomt nog altijd toch nog eens een keer lekker te gaan wandelen in de sneeuw. En of dat nou dit jaar gaat lukken, ik heb geen flauw idee. In ieder geval, ze heeft er wel een geweldig liedje van gemaakt. Beppie Kraft, goedemiddag.

natuurlijk mag hij niet in deze lijst ontbreken. Elvis Presley en Blue Christmas. En Elvis heeft zoveel nummers gemaakt op dat gebied dat het moeilijk kiezen was om daar een nummer uit te zoeken voor deze heerlijke eerste kerstdag in 2021. We gaan verder naar een nummer wat al vaker gedraaid is. Het wordt ook wel eens met een knipoog gebracht als kerstnummer. Maar sommige mensen vinden het heerlijk om met kerstmis met je voetjes van de vloer af te gaan. Nou, dat doen ze dan samen met Gerard Joling. Jawel hoor, Christmas on the dance floor.

Darling Love en All Alone on Christmas. Ja, en dan komen ook natuurlijk platen voorbij die niet zo bekend zijn. Dit is er wel eentje bijvoorbeeld van. Maar ja, er zijn ook van die standaardplaten. Ik noem ze even standaard, want ze worden elk jaar gedraaid. En ze blijven toch wel altijd heerlijk om naar te luisteren. Mensen die me een klein beetje kennen, die weten ook wel dat zo'n nummer als wat ik nu ga draaien niet mag ontbreken in deze lijst. Uiteraard, Chris Rea, Driving Home for Christmas, is het afgezegd. Sommige mensen vinden het vuil, maar het is blijft een geweldig nummer. Je kan het eigenlijk het hele jaar doordraaien tot het kerstmis weer is. Dus bij deze, op deze heerlijke eerste kerstdag. Ik zal het nog maar eens zo zeggen. Dadelijk komen nog heel wat andere platen voorbij. En zeker nummers die we denken van, nooit van gehoord.

Jeroen van der Boom was dat. Ik ben met de kerst weer thuis. Wat je heel vaak ziet met kerstliedjes is dat er bestaande liedjes ook worden omgetoverd tot kerstliedjes om wat kerstbellen eronder te zetten. Maar je ziet natuurlijk ook heel veel duo's die met elkaar liedjes gaan opnemen. We gaan nou een duo draaien, dat was vrij bekend dat ze regelmatig hebben gezongen met elkaar. Maar er zitten daar ook duo's bij die je eigenlijk niet zo verwacht, 1, 2, 3. Dat was het leuke van dit verhaal. Iemand van Zorger zei, dit is een duo die eigenlijk altijd al samen hebben gezongen, dus dit kan eigenlijk ook niet missen in dit lijstje. Kenny Rogers en Dolly Parton, Christmas Without You. We'll be right back.

Spelen is het de ultieme kerstsong. We hebben natuurlijk met Last Christmas, nummer alweer uit 1984. Het nummer stond trouwens op een dubbele A-zijde. De andere nummer was Everything She Wants. En ja, dit nummer uit 1984 is natuurlijk een wereldhit geweest en blijft ook een hele grote hit. Want alle kerstshows die je maar kijkt op tv of films, ergens komt wel dit nummer voor. We zeiden zojuist dat er zijn in het verleden heel veel duo's geweest die samen liedjes hebben gemaakt. We komen nu in een blokje waar u van denkt, zijn dit kerstliedjes? Ja, dit zijn ook kerstliedjes, ook door die artiesten gemaakt. We gaan even een klein beetje buiten onze comfortzone van nummers die we eigenlijk standaard zouden draaien in deze kerstshow op deze eerste kerstdag. We gaan eerst naar de Muppets toe. Ook de Muppets hebben enkele kerstsongs gemaakt. Dit is er eentje van. Jingle Bell, Jingle Bell, Walk.

Rock van de Muppets. Eindigt altijd in hectiek. Een ander nummer wat ook altijd in hectiek eindigt, is deze. De tweede plaat van, is dat een kerstplaat? Ja, dat is een kerstplaat. We gaan naar Ome Henk. Het is weer kerstmis dit jaar.

0: Oom Henk. De tweede plaat van Zijn dat kerstliedjes? Ja, die vallen bij sommigen ook onder de kerstliedjes. Ja, waarom niet, hè? Het is weer kerstmis dit jaar. Kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Kent u ze nog uit 2003? De Tokkies, de familie... Ja, Bart komt hier ook heel even binnen. Bart, een fijne kerst.
1: Leven die nog trouwens, die Tokkies?
0: Dat weet ik eigenlijk niet, dat staat hier niet bij. Want ik heb wat algemene informatie gewacht. 2003, je weet nog wel, die huurders die problemen maakten in Amsterdam. Real life serie is daarvan geweest. Ze hebben namelijk ook een kerstliedje ooit gemaakt.
1: Ja, maar dat was een onderdeel van een weddenschap of iets dergelijks. Altijd kerst heette
0: ja,
1: het, hè?
0: Ja, dat was nummer, ja.
1: En dan gingen ze een kerst dit en kerst dat. Alles met kerst, ja.
0: Dat ga ik dadelijk draaien. Ja, dat hoort ook bij kerstmuziek.
1: Nou, dat is ook nog een grote hit geweest in dat jaar.
0: Dat bedoel ik, dus daarom kunnen we er eigenlijk niet langs. Trouwens, kerst, Bart, hoe is het met jou de kerst nou gegaan? Een heerlijke kerstavond gehad, nou eerste kerstdag.
1: Is dit de eerste kerstdag?
0: Ja, dus ja, goedemorgen.
1: Ja, ik ben de dagen helemaal kwijt, ik weet het niet meer.
0: Goedemiddag is het.
1: Ja, de kerstavond was lekker rustig. Ja, gezelligheid. Die All You Need Is Love special. Toch leuk wat ze ervan hebben gemaakt, hè? Ondanks de corona.
0: Ben je zo fan om zoiets te kijken? Nee, of was het een moedje zo van de rest kijk mee?
1: Nou ja, het is wel een traditie natuurlijk. Je moet het, maar de rest kijkt en dan kijk ik mee.
0: Oké, verplicht nummer dus.
1: Ja, en de tv is weer uitgepakt. Ja, vanavond kijk ik de hele dag het haardvuur natuurlijk, hè?
0: Bij SBS6, ja, onder andere SBS6.
1: Maar op PNM kun je ook leuke dingen zien. Hè? Gisteravond die mooie kerstspecial. En de hoogtepunten van Maak het Woord, die worden allemaal uitgezonden deze dagen. Ik moet even reclame maken.
0: Ja, dat. En de kerstmis hebben we natuurlijk ook gehad.
1: Ah, de kerstmis, daar ben ik net van terug.
0: Dus. Verder nog plannen met de kerst?
1: Ja, rustig. Ja, we kunnen niet veel in deze tijd.
0: Nee, het wordt lastig, hè?
1: Lastig, dus laat maar rustig uit rusten. Ik moet even de woorden vinden, want...
0: Hij is nog moe.
1: Ik ben nog moe van de afgelopen dagen.
0: Okay. We wensen jou in ieder geval fijne kerstdagen.
1: En de Tokkies draaien.
0: Want we gaan nou de Tokkies draaien. Ja. We hebben 3 foute platen. Dat is er 1 ervan. Dus speciaal voor Bart, die dat echt geen leuk nummer vindt.
1: Nou, jawel. Jawel, is een leuk nummer. Ik ken het denk ik nog.
0: Ja? Laat eens kijken. Je hoeft niet mee te zingen, hoor.
1: Oh ja, ik sta in de kou. Het huis, dat moest ik uit. Ja.
0: Dat is hij, ja.

0: Beste Christine.
1: En beste Dick. We zitten hier gezellig aan de buik en genieten van een lekker glaasje sangria. We zien net zo'n zakje.
0: Kijk daar, die mooie man.
1: En dan letten we op, we zitten een brief te schrijven. Prettige kerstdagen.
0: En een gelukkig nieuwjaar, allemaal.
1: En dan nog een keer opnieuw.

Een artiest die heerlijk is om te horen zingen was het natuurlijk Chef, die er helemaal helaas niet meer onder ons. Maar dit was Schenkske met zijn kerstgedachten. Natuurlijk kennen we ook heel veel nummers die uitgebracht, die gecoverd worden, zoals het er netjes is. Pretenders heet 2000 Miles, maar deze is van Dotan.

Stefania samen met Nick en Simon. Christmas time with you. Daarmee komen we langzaamaan aan het einde van het eerste uur van deze kerstshow op deze heerlijke kerstdag. Eerste kerstdag moet ik zeggen. We gaan er daar eventjes uit voor de reclame en natuurlijk het wereldnieuws. En daarna gaan we nog een uurtje heerlijke kerstmuziek draaien. We gaan onder andere naar Flappy toe. En de tegenhanger van Flappy, die wordt ook aangevraagd. Die gaan we dus ook draaien. André Hazes komt voorbij natuurlijk met Eenzame Kerst. En natuurlijk Band Aid mag dit komende uur zeker niet vergeten worden. In ieder geval, ga even lekker wat pakken. Lekker drankje en een plasje plegen. Of zoiets. En dan zien we ons graag terug in het tweede uur van deze kerstshow. Tot dadelijk!

0: Met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stein in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Hare.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Hare hier. Dat wordt echt zo lekker week.

0: Welkom bij uitzending 713 van De Hane.
1: Ja, 713.
0: Ja.
1: Oh, ben een geluksgetal. 18 eigenlijk, geluksgetal.
0: 718 nog?
1: Nee, maar iets meer. Wanneer hebben we de harde G alweer? 718? Nee.
0: De G18 bedoel je? Ja, daar hebben we het niet over gehad.
1: Nee, dat
2: gaan we daar maar eens bespreken dan.
1: Dit was natuurlijk Eric Clapton met zijn Cream. Oftewel Cream met Eric Clapton, dat kan ook. En er zitten een paar... Dat was een beetje superband, hè?
0: Ja.
1: Ik weet het niet meer. Maar ik weet wel dat het een superband was. En ik weet alleen niet meer wie dat er allemaal in zat. Kun je dat even gauw... En dan stonden we op 27 in de Nederlandse top. Whatever, 40 dingen dat er toen waren.
2: Top en, 40.
1: In 1967, geloof ik dat ze zeiden.
0: Ja. Ja.
1: En er is dus echt een oorlog. En qua dingen kunnen we misschien nog op terugkomen. Tweede oorlog nog wel terug.
0: Op de G18, ja. Het gaat wel hel op 18 oktober aan. Dus rong om de 18e.
1: Ja. We hebben nog niet precies klopt van welke datum, hè?
0: Nee, daar hebben we er niet over gehad. Dus.
1: Nee. Dat is dus gewoon we dadelijk offline of air gewoon het erover hebben. En...
0: Maar we zien nog kerstmis dit jaar.
1: Ja, als je het vorige programma geluisterd hebt, dan... Potverdorie nog.
2: Ja, de tweede oor kerstuitzending, dat komt dus niet.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Dit is wij komen nou, dus... Normaal zit altijd de heer van de harde G en die zit al klaar.
0: Ja.
1: Behalve G, die is er nog niet. Dat zeg ik er meestal dan. Hè.
0: Ja, dat heb je geklopt.
1: Ja, dat klopt er dan. ik moet nog zeggen, Wim, dat we zien, hè. Ik ben G. Apso.
2: Ruud Bremans.
0: Sean Cox.
1: En we zien de harde G voor de loesteraars die het niet weten. Nou ja, dan weet je het nou, hè.
0: Dan weet je het nou.
1: Ja. En wat is de volgende plaat?
0: Ja, dan gaat Southern Rock eens toe uitgezocht, hè, want daar staat hij wel lekker op.
1: Daar word ik altijd wel lekker op, ja. Dat klopt, ja. Dat wil ik eigenlijk...
0: Monster Truck met Sweet Mountain River.
1: Heerlijk, ja.

0: Een nieuwe single van Yngwie Malmsteen was dat Now or Never. En 13 november komt ze in een nieuwe album uit, Hell or High Water.
1: Hij duidt het.
0: Yngwie duidt het nog steeds. Ja. En best aardig, moet ik zeggen, op zijn gitaartje.
1: Is dat de gitarist ook?
0: Ja, best wel, ja.
1: Ja, nee, want dat was natuurlijk weer aan het...
0: Dat is een virtuoos.
1: Nee, een jengelen eigenlijk... structureel en jengelen.
0: Structureel en jengelen?
1: Ja, dus ze best wel volgens akkoorden en dingen bezig. Toch of niet?
0: Structureel en jengelen?
1: Ja, ja, kids jengelen aan dat nummer een band.
0: Sleer?
1: Ja.
0: Oh, dat was zo te even.
1: Nee, maar dat kind is wel. En dan, ja, dan is het eigenlijk een beetje standaard. En dit is ja, misschien standaard voor hem, dat weet ik niet. Is dat ook een gat van gehuurd?
0: Dat is in elk geval de derde keer dat we hem draaien. En ja, ik heb er wel eens gat van gehuurd.
1: En
0: ik
1: ben niet zo. Die solos klinken allemaal een beetje zo?
0: Nee, dat durf ik ook niet te zeggen.
1: Nee,
0: maar.
1: Okay.
0: Ik denk dat er wel het verschillende stijlen daar.
1: Ja,
0: daar.
1: Ja, dat. Oké. Okay. Nou, dan hebben we Oetje, dan zien we Oetje solo. Dan gaan we verder met ons duetje, oh nee, met ons triootje. Met z'n drieën gaan we verder.
0: Ik ga verder met ons triootje.
1: Ja, dan zit ik de harde G. Dat klinkt helemaal fout. Triootje, harde G, dat klinkt helemaal fout.
0: What the fuck, wat is dit gehad vandaag?
1: Ja, inderdaad. Kom je ook uit. Nee, ik moet morgen heb ik een drukke dag. Dus ik ben nou op het voorbereiden.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, gisteren, ja.
0: Het wordt wat morgen dan.
1: Wie?
0: Dat werd wat mooi.
1: Ja, dat lachen we die man aan.
0: Wij gaan verder met de nieuwe single van Europe. 24 september komt hun naar je al, moet Cult of Ignorance. En daarvan is het Scandinavian Ice.

0: Green Lung Water met Necropolitan Line, soort van de titeltrack van hun nieuwe album Necropolitan. En dat komt vrede goed.
1: Nou, dat is verrassend. Verrassende muziek. Ja, voor de eerste hoofd moet het toch redelijk stevig, toch of niet?
2: Wow.
1: Dan hebben we het stevig.
0: Nou, de concert agenda wordt het steviger.
1: Ja, oké. Dan. Waar zien we nou aanbeland bij?
3: De concertagenda.
1: Ik begin maar met, want je kent donderdag 10 september naar Voyage 35 of en naar Christopher Gildenleu. Want die spelen die bands of en over die twee dingen spelen allebei in Tivoli in Vredenburg. Oh nee, Tivoli Vredenburg in Utrecht.
0: Klinkt toch nieuw in die slagerzanger, vind ik, Christoffel.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar ik ken hem helemaal niet tussen.
1: Misschien wel, dat is zo nooit.
0: Vrijdag en zaterdag, 11 en 12 september, is het Baruch Open Air. En daar spullen onder... Oh, is dat nog GG?
1: Sorry.
0: Onder andere spullen door Van Stein, Buzzcocks, East East, Fat Dog, IJsland en Fear Factory. En die gaan we daar naar de concertagenda draaien.
1: En nou zien we beland bij Alijn, 11 september. Rituals over Limburg. Dat is in de Oefenbunker in Heerlen. En ik weet even niet. Nou, heet het nou? Ja, volgens mij. Saarbrücksa, uit Italië. Grimoire. De Occulte, uit Duitsland. Spur on to Excess, uit Nederland. De Vomit, Arsonist, uit de USA. Gin. Uit Italië. En dan staat hij in elke dag 2. Dus ook 12 september. Ik begrijp er niks van, maar oké. Kent je nog Dark Rod? Nog Murderous Vision? Zero Karma? Karma, niet Karma, maar Karma. Innate. En Anencephalia. Anencephalia. Dat kent je dus, hè? Nou, wie zit maar zeggen over? Wie wordt het? Festival. Chaos over. Rituals over Limburg.
0: Oké, ook op vrijdag de 11e. Dan spullen Fear Factory, Crystal Lake, Hate en The Nocturnal Affair in de Vooruit in Gent. Jawel, dat is in België, hè?
1: Dat is zeker en vast. Je kent ook nog de Azijnfabriek in Remuin. Ook de Vrijdag. De Vrijdag, ja. Dan kent je nog Grindcore Inferno. Dat speelt alweer zo'n moeilijke naam allemaal. Destitute. Mindlock. Mucus und Hybris Visory. En Indignation. Oké, Indignation.
0: Fool's Game, Last Wishes en Malignant Methods, die spullen in de Bibelot in Dordrecht.
1: En nou een beetje rustiger ding voor in de Bosel in Wiert. Leiani, Kilgore, dat is gewoon een blueshop. Kilgore klinkt anders, maar is toch gewoon een blueshop.
0: Ja, in het muziekcafé in Helmond is het Grind over Helmond en de spullen Mataregia, Sarcophagia, Forced Entry en Gastritis.
1: Oké, dan zien we bij de laatste van de vrijdag. En dat is. Voyage 35. En de Heino weg. Christopher Gildenleu. In de Pearl. En Ude, kind je die gewoon bewonderen.
0: Zaterdag, de 12e, dan spullen Havoc, Blood Red Throne, Xonor en Eradicated. In de Dynamo in Eindhoven.
1: Wat zit er nou? Zaterdag rituals over Limburg.
0: En hebben we net ook. Wij zijn net al gedaan.
1: Ja, dat is de doen we nog niet. Dan ben ik nou bij de Rode Metal Yoga. Dat is dus in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
0: In de Pul in Uden, de spullen de Red Baron en de Flying Circus en Boneback Alley.
1: Flying Circus. Voyage 35. Kind je weer een keer met de lederhozen gaan bewonderen, want Christopher Gildenleur is er ook weer bij. En is dan in, deze keer in de boerderij in Zoetermeer.
0: En dan in de Nirvana in Dronten is het Wildman of Wildman Metalfest met de Ongerangere Martyr in Verum en Hesken.
1: Zonnig 13 september. Kent je nog Century's Crime? Dat is een tribute to Supertramp. En die spelen in de Bosuil in Weert.
0: In de Muzikon in Den Haag, de spelen Atomic Aggressor en Ectovoid.
1: Wat zei zo, Atomic? Wat zei ze nou?
0: De tweede van de pagina moet ze hebben hier.
1: Oh ja, Fear Factory kent je dan bewonderen samen met Crystal Lake, Heat en Nocturnal Affair. Die kun je gewoon bewonderen in Doornroosje in Nijmegen.
0: En dan hebben we RVH of RVH Project in Sunday Metal School Set in Aalten.
1: En Zig, oftewel Psych, en Devil Master, die kun je dan de zonnig gewoon bewonderen in de Neushoorn. In Leeuwarden.
0: En zoals beloofd, kunt nou Fear Factory met een live uitvoering van Self-Bias Resistor.
1: Ah.
2: This is a rebel song! This is Self-Bias Resistor!

0: stekken helder.
1: Helder, helder.
0: En nog helder.
2: Stekken nog helder.
3: Helder kan het niet.
0: Virago hel.
4: Virago hel. Virago,
5: Viagra.
0: Viagra. Nee, wie heeft er nog wat? Dat moet ik zeggen, joh. Viagra. Viagra. Ja, doe hals dat dukken, hè. Dus dan, dan moesten ze dat weg.
6: Ik
0: heb dat niet nodig.

0: Dat waren bier drinken en kutgroepen van Ilmarinen.
1: Ja, en Ilmarinen is een Nederlandse folk metal band uit 2016. Ik weet niet of ze nog bestaan. Maar over Ilmarinen is blijkbaar een denkbeeldige mythologische Finse god. En even kijken. Het nummer bier drinken en kut roepen, kennen we, oké. Okay. ja, oké. Okay, ja.
2: Je wilt dat goed keer zeggen, deze zin.
0: Ja, dat
1: wil ik ook keer zeggen. Kut, waar is mijn bier? Dat vind ik wel een goede slogan.
0: Gaan we verder met Villages of Ioannina City en Ghost in the Sky. Mm-hmm.

0: Dat waren de Gates of Time van The Dark Side of the Moon.
1: En the Dark Side, oh, dat is Pink Floyd.
0: Ik huurde er toch geen Pink Floyd in?
1: Nee, dat klonk toch een beetje anders, joh. Ja, dat, ja. En dat was Roetjes in de muziek.
0: Ja, ik denk wel. Ik heb Roetjes in de playlist voor bezig, kom ooit.
1: Ja.
2: Daar heb ik er al riem mijn mond geleden in gezet. Dus ik heb er al geen actieve herinnering aan.
1: Oké.
0: Dat gaat snel. Er zal heel geen beer overheen gegaan.
1: Ja, misschien wel.
2: Dat is uw zoemerkeer. U is hoe dat niet doet.
1: Dat is wel een goed excuus natuurlijk.
2: Wacht, ik heb hem met de verkeerde jingle. Nee. Ja.
0: Ja, jij hebt niet gehuurd. We zien het niet, sweet. Doe even intermission, ja.
2: Ja.
0: Hup. Ja, kijk.
2: Ah, dat heb je maar goed, hè.
0: Je kunt er zo nog een heel klein stukje. Ah.
1: Ja. Oh, ja. Ik heb een verkeerde microfoon. Ben ik te gaan sturen een verkeerde microfoon op aan? Nee.
0: Dat klinkt beter, ja, voor het eerste oor.
2: Ja.
1: Ik hier nou, hè.
0: Nou, hey, mensen. Tot dadelijk.
1: Inderdaad, tot dadelijk.

0: het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sean Cox.
1: Ruud Brummans.
2: Guy Apsel.
3: De Harde.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Harde Guy, dat wordt echt zo lekker week.

0: Welkom bij het tweede oor van de harde. Ik wil een beetje door de war, door de echo.
1: Ja, dat... Ja.
0: En je rest het er ook?
2: Ja, ik heb daar net uitgezet. Ja.
1: Oh. Ik ga wel even echoen, ja.
0: En hebben jullie de toesten ook?
2: Nee, natuurlijk niet toesten.
1: Als opener van het tweede oor, als ze vandaag de laatste trein hoes moest hebben, dan heeft ze pech. Als ze een andere trein moest hebben, ook trouwens, ja. Want er reed bijna niks volgens mij.
0: Ja,
1: Last train home van Amersfoort Saint Waard.
0: Qua treinen weet ik het niet, maar qua bussen reden wel. Want ik kwam er naar einde tegen, maar daar zaten ze dus niet bij FNV. Dus dat moest goed werken.
1: Oh, dat moest goed werken, ja.
0: En dan zat bij de trein, bij de machinist ook al zo.
1: Ja, maar er waren toch volgens mij gereden, maar echt heel weinig uiteindelijk.
0: Dat denk ik ook, joh. En ja, want anders kost het gewoon, kost het geld, hè. Als ze gewoon stopt, niet werkt.
1: Ja,
2: kost het
0: bij FNV, die betalen dat dan.
1: Of, dat klopt, ja. Maar als ze dan wel gewoon gijs rieën, dan kieken de collega's zich misschien boos aan.
0: Dat is de keuze, dus Max, hè. Dat,
1: Maar goed.
0: Mogen ze ook bij meerdere bonden?
1: Ik denk dat wel mocht, ja. Maar waarom zullen ze dat doen?
0: Waarom?
1: Dat ze een dubbel vangst.
0: of dat. In ieder geval is ze wel altijd de goeie bond uitbetaald te krijgen. Als de einde bond staakt, omdat ze net geen lid van is.
1: Oh, zo. Ja. Dus maar het kost al geld, dat lidmaatschap. Hè?
0: Dus ja, maar dat kun je wel half terugbetalen en zo.
1: Ja.
0: Oké.
1: In elk geval, we hebben besloten wanneer we de G18 gaan uitzenden.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat wordt 14 oktober. Dus stuur voor dat tijd top 10 in naar request@theharde.com. En dan maken we daar voor de 14 oktober weer een mooie lijst van.
0: Ik heb je op Facebook al een ding gedeeld en er stond nog een oude datum bij. Er stond volgens mij 20 oktober bij of zo. Maar oké, dat zien ze toch wel dat het een oude lijst is. En ik weet het niet voor welk jaar dat die lijst was. Maar oké, dat heb ik wel gedeeld. En over de G18 gesproken. We gewoon een... Of nou niet?
1: Ja, een triple treat. We hebben... We duiken even terug in de archieven. We hebben drie oude nummers 6 uit de G18's. Want 3 keer 6 is 18.
0: G18. Dus we hebben een triple G18 treat.
1: Dat is het, ja. Nummer 6 uit de G18. Ja. We beginnen met onze allereerste G18 die we gedaan hebben in 2012. Het is toen Lacuna Coil met Fragile op nummer 6.
0: Nou, ga niet verkeerd.
1: We hebben uit 2017 Five Finger Death Punch met Wash It All Away. En uit 2021, dat heet er wel dukker ingestoren als eindelijk hier, Warpigs van Black Sabbath. Maar toen stonden we op 6. Dus.
0: Ja.

0: 14 oktober, zet het alvast in de agenda. Dan hebben wij onze G18 van 2026.
1: Stuur de top 10 op naar request@hrg.com.
0: Ja. Wij gaan door met Slipknot. Die hebben vandaag een paar uur geleden of zo.
1: Ja, ineens
0: kwamen
1: het
0: binnen
1: ook.
0: Eigenlijk terwijl we radio maken waren. En een nieuwe single gedropt. We hebben hem nog niet gehuurd, maar we gaan hem wel draaien.
1: We gaan hem gewoon draaien. De eerste zongen die toetsen is. Dat toen, dat is eigenlijk gelezen.
0: Nee, ik heb dat allemaal niet gelezen.
1: Ja, ik wel. En zongen de toetsenist die ontslagen is, hoe dat toen nog wel. De oude band keek dus.
0: Ik ben dat een beetje kwijt.
1: Ja, ik ben de naam al even kwijt, maar dan wel. En over de eerste single. En dat is voor het komende album. Maar dat is meestal wel.
0: Dit is Arsenal.
2: I hope no bad people show up.

0: Ik dacht, ik loop het even aan G.
1: Nou ja, dat hebben ze dus gespeeld. Want ja, ze zien eigenlijk weg gewoon aan het optreden. En, maar nou weet je even niet meer, wordt het dat waar?
0: Ja, ik kijk me aan, maar dat weet ik ook niet. Wij Criminally Insane hebben gedraaid.
1: Oké, ja, sorry, dat inderdaad. En ja, die zien dus in Amerika, zien ze ongeveer... ja, volgens mij was... Oké. En Pryor, ken dat?
0: Ik heb geen idee, ik heb dat gaar niet metgekregen hoor.
1: Maar die komen 24 oktober komen ze in Fort Worth in Texas. En 13 en 14 november komen ze nog in Los Angeles, Californië. En dan komen ze dan nog live optreden. En ik zal de setlist niet kans opnemen, maar van de setlist. Moet ik dat opnemen? Nee, dat doe ik niet. Maar van de setlist, ik dacht, hey, Criminally Insane hebben we nog nooit gedraaid. En die gaan we nou dus draaien. En dat hebben we dus bij deze gedaan.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we het anders draaien. Gaan we het...
0: Ik ga nog als album van de maand.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Death Mask Messiah van Exhumor. En voor vandaag hebben we daarvan uitgezocht. Fratricide.
1: All right, yeah.

0: kunnen we het echt zeggen?
1: Ik was even kijken of dit nog bij een nummer hier.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
3: Oh, ik schrok me wel even.
1: Dit is een raar nummer. De derde single van Bloemedusa. Met die blauwe natuurlijk.
0: Met die blauwe.
1: Melissa White Goose. Ja. Crocodile punt was het.
0: Crocodile.
1: Er zit nog echt een punt achter. Of Crocodile, dus ja.
2: Oh. Uiteindelijk ook wel een beetje met een punt.
1: Ja, dus, ja. Dat is die punt, joh. Ja, hebben we erin geproot.
2: Ja, oh, ja. Geen weer niet.
1: Ja, maar ik kon dat niet zien dat dat balkje nog liep. Ik kan er wel zien, dus.
0: Ja,
1: dat is niet helemaal eerlijk.
0: Ik dacht ook dat het af was. Ik zag alleen die rode letjes en dan dacht van ja, ik kan callen.
1: Ja, de boxkip ook goed.
2: Wat?
0: Ja, dit...
1: Zit hier wel een goede licht, joh.
0: Ja,
1: dat is toch bijzonder.
2: Als hij door de raam kijkt, nou, dan denkt ze van...
1: De tippel zo, nee. In de studio.
0: Ja, dat toch... zit hier goed, hè?
1: Ja.
0: Zit een lekkere airco aan en...
1: Ja, dat is toch een luxe die we 15 jaar niet gehad hebben.
2: Nee,
0: inderdaad. We hebben... Nou, ik ga verder niet op... Okay. We gaan niet nog 15 jaar in zitten hebben.
1: We gaan niet nog 15 jaar in zitten.
0: Nee,
1: we gaan verder met...
0: Voor 12 is 2.
1: As in Hell.
0: Oh ja, ja. Daar kwam ik met. Ja, die huurde ik gewoon voorbij komen. Want ik... Ik wou Ex-Humor aan loesteren en toen... Nou, ik zie maar waar ik af was en zo, het zou ik toch... Ja, dan laat ik dat doorkomen bij YouTube. Bij YouTube, mocht ze dat zeggen, joh.
2: Ja, dat was ik wel.
0: Oké, van YouTube ook. Oké, dan ging ik er verder afwassen. En toen ging je de muziekkeuze verder natuurlijk op YouTube. En toen kwam er op een gegeven moment bij As in Hell uit. Met het nummer... Wat zei je over?
1: Fall of the Loyal Warrior.
0: En dat vond ik leuk klinken.
1: Het is de andere band van Michael Paulsen van Volbeat.
0: Oh ja, dat is ze. Ja. Ja,
1: daar speelt er alleen gitaar.
0: En dat was
1: gelukkig.
0: Oké.

0: Moeten we nou...
1: Behemoth samen met Jacques Graf van Dimmy Borger. Ze zien nog samen op tour. Dit waren een Venom cover die ze samen gemaakt hebben. In League with Satan.
0: Oké. Okay. En moeten we nou zeggen van... It's over, Johnny. En dan moest ik zeggen...
1: No, nothing is over. Maar dan hebben we toch al gedraaid.
0: Oh. Wat heb ik geen uur.
1: Nee, dat kreeg ik door, ja.
0: Nee, ik kwam zowel aan het voorbereiden op morgen.
1: Ja.
0: Ja, ik moet het zwart vingen.
2: Zwart vingen? Oh.
1: Niet hé. Tot dadelijk boete me.
0: Nee, wacht even. Ja, zout, hè.
2: Oh, zout.
0: Ja, ja.
1: Oh. Ja, ja. Dat okay, verstongen wij niet.
2: Gelukkig.
0: Ja, ja, dat
1: is ik weet niet wat ze met die netjes thuis.
0: Dat doe ik nooit.
2: Oké.
1: Ja, zullen we naar de muziek gaan?
0: Ja, ik denk wel.
1: We hebben niks meer te zeggen.
0: Eigenlijk een beetje op wacht eigenlijk.
1: Nee, nummer van Niels Klaston. Ik heb ze van begin van de eeuw nog gezien in het filmprogramma van Creator. Daar vonden ze eigenlijk best wel leuk. Dus
0: okay.
1: Dit is Dollar Bin Generation.

0: kort maar krachtig waren de afstoeter voor vandaag.
1: Ja, ja, ja. Denk eraan mensen toes. Stuur je top 10 in naar request@hrg.com. Dan maken we er een mooi liedje van. Een fijne G18.
2: Wanneer zenden we de hoed?
1: De 14e. Nou, de 14 oktober natuurlijk. Niet 14 juli. of 14 whatever.
2: September.
1: Nee. Ja, september.
0: Dan zenden we niet hoed. Dus,
1: ja, dus we hebben er zin in. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat de listen binnenkomen. En dan word ik nou zeggen. Wie nou dus. Ja. Wie is goed zo.
0: Tjussie. Dat is wel opzacht.
2: Doei doei.
3: Stadler?
4: Ja, yeah, wat?
3: Is dat het?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond.